0: En tot zover het nieuws.
1: Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekeomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
1: Te stil op straat

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevoziekenhuis levert zorg. De Flevoziekenomroep levert u muziek.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
1: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
2: Thanks, pap.
3: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
4: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Dankjewel.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Kerstje. Blijf als ik kom op.
1: You got an eye for me already, baby.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie. Waarschijnlijk veroorzaakt door het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hun overlijden bevestigd. Over de identiteit van het 3e slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij een ernstig verkeersongeluk in Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 58 en 74. Daarnaast raakten 3 andere mensen gewond, van wie een 79-jarige Nederlander die er slecht aan toe is. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis in Reims gebracht. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het sein brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein. En bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. Volgens de brandweer zijn daarnaast 2 familieleden naar een ziekenhuis gebracht omdat zij rook hadden ingeademd. Hoewel regionale media melden dat het slachtoffer een kind is, is dat nog niet door de politie bevestigd. Het weer nog. Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Donald Trump kondigde de actie met de naam Project Freedom aan op Truth Social. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict met Iran. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. Omstanders hebben het dier direct geprobeerd nat te houden om oververhitting te voorkomen. Volgens SOS Dolfijn is het aanspoelen van deze soort in Nederland zeldzaam en wijst het erop dat er iets met het dier aan de hand is. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het sein brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het grote gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein. En op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie. Dat vermoedelijk wordt veroorzaakt door het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Over de identiteit van de 3e slachtoffer is alsnog niets bekendgemaakt. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Fleuzieke omroep.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: Dankjewel.
1: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
2: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
1: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Op het monument is het woord genocide te lezen. Dat blijkt uit beelden van Stadsomroep AT5. De bekladding vindt plaats op de dag van de nationale herdenking, die vanavond bij het monument wordt gehouden. Het is nog niet bekend wie achter de actie zit. Steeds meer jonge kinderen maken en delen naaktbeelden.

0: beelden van zichzelf. Het gaat zelfs om kinderen tussen de 7 en 10. Dat blijkt uit cijfers van Meldpunt Off Limits, dat vorig jaar bijna 1 miljoen beelden van seksueel kindermisbruik verwerkte. In 40% van de gevallen bleek het materiaal door minderjarigen zelf te zijn geproduceerd. De organisatie vermoedt dat deze stijging wordt veroorzaakt doordat kinderen op steeds jongere leeftijd zonder toezicht gebruik maken van internet. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. Omstanders hebben het dier direct geprobeerd nat te houden om overvitting te voorkomen. Volgens SOS Dolfijn is het aanspoelen van deze soort in Nederland zeldzaam en wijst het er meestal op dat er iets met het dier aan de hand is. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja, wij zijn er weer, met z'n drieën. Maar de oorwarmers moeten nog opgezet worden. Dus ik denk, ik wacht even met de microfoon openzetten. Aan de andere kant. Oh, hij is open.
2: Het zit allemaal in de knoop bij mij.
1: Zit het in de knoop?
2: Ja, dat...
1: Oh jee. En nu?
2: Ja, nou, dan moet je stoel wat hoger zitten.
1: Goed, het is even over 10 in deze ochtend weer. En we gaan weer uw gezelschap houden terwijl u wacht op de dokter.
2: Ja.
1: En mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen gewoon... Lekker blijven luisteren.
2: Zeker.
1: Want wij zitten hier tot 12 uur. En wij draaien gevarieerde plaatjes.
2: In blokjes van drie.
1: Ja. En we hebben allemaal verzoekjes. Ik ga ze gewoon allemaal even noemen. We hebben van Jonna hebben we een verzoekje. Van Harriet hebben we een verzoekje. Van Thea hebben we een verzoekje.
2: Van Gina hebben we een verzoekje.
1: Gina, ja, maar dat is de receptie. Die gaan we straks nog apart even behandelen.
2: Apart.
1: Die doen we even apart. Ja, nee, ik noem ze. Ja, ook. Maar Gino dan. En... Vanuit de receptie hebben we er ook nog twee.
2: Hij heeft het nu over de e-mailverzoekjes.
1: De e-mailverzoekjes, ja. Die we allemaal via de app binnengekregen hebben. Heb ik ze nou allemaal genoemd? Nee. Gennaro, die heeft er nog één gestuurd. En Jonna heeft er nog één gestuurd. Thea heb ik al gezegd. Rengen heb ik die ook al gezegd?
2: Nee, die heb je net gezegd.
1: Die heb ik net gezegd. Nou, oké. Okay. En Joop? Maar die heeft een hele lijst ingestuurd. Dus, ja, nee, maar we hebben nog een heleboel klaarstaan. Our Director was de eerste van Henry Mancini en zijn orkest. En we gaan gauw verder met het volgende. En dat is deze.
3: De opkikker van de maand.
4: Manhattan.
5: Manhattan?
4: Van Lawrence Hart en Richard Rodgers.

0: Joop, Jan en Peter wachten samen met u op de dokter. Tot 12 uur.
1: Ja, en toen ging er eens iets helemaal niet meespelen. Ik denk, wat gebeurt er nou toch wel helemaal? Hè?
2: Maar ja, Theo is in ieder geval compleet, Peter.
1: Ja, dat wel, hè?
2: Ja, zeker.
1: Joop Veniga, Jan van Eunen.
3: Peter Bakker.
1: Ja, nou, hebben we ons toch weer even voorgesteld.
2: Zo is het.
1: Deden we dat toch maar eventjes, niet in het intro, maar...
2: Nee, maar dit hoeft ook niet altijd.
1: Hey, maar ik wilde eigenlijk dus deze laten beginnen.
4: En dan deze Flevo Verzoekplaat.

0: We gaan niet in blokje van drie weer.
1: Jawel, want dat hebben we gedaan. Alleen kwamen we er even tussendoor.
2: Er zijn wel mooie laars aan het
1: trouwens. Ja, dat wel. Ja, even wachten hoor, want ik ben nou echt de klus kwijt.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen dat je de klus kwijt bent. Je wordt zo overspoeld met muziek wat jij helemaal niet van houdt. Je bent al daar mee, echt. Valt het mij dat je er nog geen rook eruit laat komen? Want dan heb je een excuus om te stoppen. Hè?
1: Nee, helemaal niet. Nee, hoor, dat is op zich helemaal geen probleem.
3: Oh, gelukkig.
2: Nee. Nou, we zijn er niet voor ons, hè?
1: Nee, zo is het. Nee. We zijn er voor de luisteraar. En we hebben verzoekjes binnengekregen. Die moeten we allemaal gewoon...
2: En buiten die microfoon zijn we voor ons.
1: Ook dat. En dan kunnen we gewoon het geluid uitzetten. Oh, sorry. Almere was het van Jan Rot en Marjolein en Meijers als opkikker.
0: Ja, uit 2005 de nummer alweer. Ik heb wel een paar keer in mijn weekendshow gedraaid. Op de vrijdagavond. En ik vind het zo'n geweldig leuk nummer. En het is zo. Kijk, als je die tekst ook een beetje goed luistert. het is zo was Almere. Ja. Uiteindelijk, ik heb nog goed erin op Bordplein had je twee telefoons staan.
1: Ja.
0: In het groen. Ja. Ja. Nou,
1: dat nou, er had nog maar eentje.
0: Dan, ja.
1: En toen in één keer nul.
0: Ja, dat is alles weg. Kees, je ziet wat er eigenlijk in die tijd gewoon allemaal al heel snel gebeurd is.
1: Nou ja, ik kan me nog herinneren dat ik vanaf de A6 de Hoge Ring reed. En dat er links en rechts alleen maar koolstraatvelden waren en verder niks.
0: Ja, dat was inderdaad zo, ja.
2: dat was toch vanaf...
1: Ik heb zelfs... Maar dat is nog langer geleden. Dat ik het laatste stuk van de Hoge Ring over een zandpad reed. Want toen moest ik bij Meijersdorf daar zijn.
0: Ja.
1: Want tegenwoordig dat
0: in dat
1: nee, dat Mac 3
0: park
1: of zo is.
0: Ja.
1: Oh, daar hebben we weer reclame gemaakt.
0: Oh, ach, god, jongens. Dat mag allemaal niet.
1: u heeft dat niet gehoord.
0: Nee.
1: Maar dat was toen nog een zandpad. Was dat?
0: Ja.
1: Ja.
2: Nou, ik weet wel dat toen wij hier in 81 kwamen wonen, vanaf de Hollandse brug kon je het grote betonnen kolos zien wat vroeger in 81 stond het erop.
0: Ja.
1: Welk betonnen kolos?
2: Ja, dat was een bunker.
1: Bunker?
2: Echt niet normaal. Dat was van Oranjewoud.
1: Oh, dat ding. Ja. Ja.
2: En dat kon je vanaf de Hollandse brug zien. Dus wij wisten precies wel, als we die blok beton er in de gaten hielden.
0: Dan wist je wel, we zijn er bijna.
2: Ja, precies.
1: Hey, maar we gaan even een reisje maken. En, we gaan
2: zijn
1: deze...
2: we zo maar bezig?
1: Ja, nee, maar we gaan nu even een muzikaal reisje maken. En dan gaan we...
0: Jongens.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, we laten de zomer komen van Mooi Werk. Dat is de Achterhoek. Dan gaan we naar de juiste snaar. En dat is Van Twaris, dat is Friesland.
0: Ja.
1: En dat is dan de enige taal die ertussen zit. En Ors Jors, dat is West-Friesland. En we gaan naar de kloten. Nou, luister maar.
2: Wat zeg je?
1: Dat heb je soms wel eens, hè? Dan druk je op een knopje en dan denk je van, daar komt hij. En dan doe je
2: het
1: ding.
2: Dat
1: vond ik
2: leuk.
1: Ja, leuk, hè? Ja. Dus mooi werk als eerste in het rijtje van drie. Laat de zomer maar komen.

0: Nou, luister maar.
1: Wat zeg je?
0: Oh, toch hier. Dat heb je soms wel eens, hè? Dan druk je op een knopje en dan denk je van, daar komt hij. En dan doe je
1: het ding. Dat vond ik leuk.
0: Heel leuk, hè? Ja. Dus mooi werk als eerste in het rijtje van drie. Laat de zomer maar komen.

0: In 2022 wisten ze het al wat er in 2026 ging gebeuren. Ja. Misschien 27. Gaan we naar de kloten. Oh, was yours, was dat. Oh, dat mag je niet aan. Doe dat nou niet, bakker. De Justus daar was het eigenlijk wel van Twerres. En laat de zomer maar komen.
1: Nou, de zomer is al geweest.
0: Zo'n mooi werk. Ja, die is alweer voorbij, hè?
1: Ja.
2: De lente moet nog beginnen.
1: Dat bedoel ik.
0: Oh, de lente moet nog beginnen. Hé, het is tijd voor het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: En we hebben er twee, hè, uit de receptie.
1: Oké, keer twee.
0: Ja.
1: Zo?
0: Ja. Ja. Gino en dan ben ik die andere naam Frank. Van Frank. Nee, joh. ik heb geen idee. Heb het wel een keer gezegd?
1: Ja, heb het ook een keer gezegd.
0: Maar is waarschijnlijk de leeftijd.
1: Nou, die is waarschijnlijk wel zeker
0: van mij.
1: De leeftijd.
0: Dat kan ik even vergeten. Sorry daarvoor. Maar in ieder geval uit de receptie hebben we twee mooie verzoekjes gekregen. Eén van accept. En je denkt van nou, ik doe mijn riemen maar vast. En anders donder ik uit mijn bed. Maar daar valt wel mee, want het is best een aardig nummertje. Het heet Sea Winds. En daarna nog een hele mooie. En dat gaan we live laten draaien van Golden Earring. Reader Love.
1: Yes.
0: Is deze dus.
3: Flevo Verzoekplaat.

0: Ja.
1: En Thomas die zaterdag wilde dat het lekker rustig was.
0: Ja, lekker rustig geworden, zei hij. Maar dat is deze versie dus niet. Dit was een live versie van de Radar Love, van de Golden Earring. Daarvoor hadden we Helen Shapiro en Queen for Tonight. En daarvoor voor Sea Winds van Accept.
1: Deze was speciaal voor Gino.
0: En die had Gino aangevraagd.
1: Ja, inderdaad. In het jaar 1979.
0: Ja, dat heeft hij verteld inderdaad.
1: Ja.
0: Dat is 1979. Nou. Uit de rustige periode nog van Accept.
1: Ja, naderhand zijn ze een beetje de metal
0: kant op gegaan.
2: Weg kwijt geraakt.
0: Hey, ik weet nou waarom ik verslag ben.
1: Oh,
0: ja, ik krijg allemaal van die plaatjes aangeboden. Mijn favoriete artiesten. Golden Earring, daar ging jij wat over vertellen.
2: Ja, zeker. Neem even een pilletje voor jezelf.
0: Een pilletje?
2: Ja.
0: Waarvoor?
2: Tegen het verslag zijn.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dan ben ik even weg, hè?
2: Ja, Golden Earring. Als een van de weinige Nederlandse bands. Internationaal succes. De band heeft wereldwijd miljoenen albums verkocht. Oh, en genoot in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw een internationale sterrenstatus. Met name in de Verenigde Staten. Golden Earring heeft meer dan 30 gouden platina albums in de wacht gesleept. De band stond in totaal 389 weken in de Nederlandse top 40 en is daarmee de succesvolste Nederlandse band ooit.
0: Nou. Moeten we dat nog even weten?
2: Zonder meer.
0: Jij hebt weer een verzoekplaat.
1: Ja.
0: Oh, dan moet ik deze
1: doen. Speciaal voor jou, Peter.
0: Ja, ook onder andere.
1: Onder andere. Ja, voor jou en voor
3: Flevo,
1: iedereen die luistert.
3: Verzoekplaat.
1: En
2: alle patiënten.
1: Alle patiënten en ook het verzorgend personeel, niet te vergeten.
2: Absoluut.
1: En deze komt van Harriet. En ja, weet je moet geen opmerkingen meer gaan plaatsen over dingen wat je niet zo goed zou vinden of wat dan ook. Want ja,
0: niet.
1: je wordt
0: dus ik moet niet vertellen dat jij Tino Martin niet leuk vindt.
1: Nou, dan gaan we dus. Maar gelukkig vindt Harriet dat ook niet zo handig. Dus.
0: Ja, maar misschien Angela wel.
1: Ja,
0: die heeft ook aangevraagd.
1: Ja, nou, die heeft mij al, dat bedoel ik. Gordon. Kon ik nog maar even bij zijn.
0: Ja, die is ook, dat is ook leuk.
1: Maar we waren gebleven bij Harriet met Love Me For A Reason van die Aspens.

0: Gelukkig hebben ze hem weggeveed.
1: Ja.
0: Oh, sorry. Angela vroeg hem aan. Kon ik maar even bij je zijn van Gordon. Speciaal voor iedereen, voor haarzelf. En ook een beetje voor Jan.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, ik ben zo fan van Gordon.
0: Ja, je bent een vreselijke fan van. Daarvoor The Great Pretender. Ja. Dat slaat toch wel een klein beetje op ons dan, denk ik. De Platters. En Love Me For A Reason van The Osmonds.
1: Ik wil er nog even bij vertellen, want ja, het is natuurlijk allemaal wel leuk en aardig. Maar we doen ook altijd wel, als er eentje overleden is, dat we dan een plaatje daar. Nou, nu is Ellen Osmond overleden van de week.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is de tweede uit de familie Osmond.
0: En maar die staat niet bij de Osmonds.
1: Ja, ja. Ellen Osmond wel, ja.
0: Deed die mee? Oh ja, natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, echt wel.
0: Ja, nee.
1: En het jaar daarvoor, in 2025, is Wayne gaan hemelen.
0: Ja, ja. Ja, joh, dat gebeurt, hè.
1: Dus ja, nou, daarom ook wel, eigenlijk wel even op zijn plaats dat ze nu een beetje in het zonnetje gezet worden.
0: Zo is het.
1: Die Osmonds.
0: Ja, Thea had ook nog in het begin natuurlijk Donny Osmond.
1: Ja.
0: En die is speciaal voor de zus, voor haarzelf en voor...
1: Iedereen
0: die het horen wil gedraaid heeft. Ja, hij krijgt gewoon de tranen van die
1: man. Er komt gelukkig nog geen rook uit de computer.
0: Linda Ronstedt staat klaar. Heeft ze ook aangevraagd met You're No Good.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.

0: WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump ligt daar om onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf. En ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. Bij een schietpartij op een camping nabij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. En de Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie aan met de naam Project Freedom. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict in Iran. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Nou, zou normaal zou de jingle komen.
1: Ja.
0: Dan, goedemorgen, en dan gingen wij praten. Maar die heb ik niet klaargezet. Oh, staat er gewoon niet tussen. En dan denk ik van, nou ja, laat maar zitten ook. He?
1: Dan mag geen jingle.
0: Dan mag geen jingle. Nee. Dan gaan we dat gewoon even met de vogeltjes doen. Die zijn de vogeltjes. Ja, die kunnen ook.

0: Mooi zien je.
1: Dus toch? Welkom bij het tweede uur van Wij Wachten op de Dokter.
0: Ja, Jan van Eunen.
2: Joop Veniga.
1: Peter Bakker.
0: Ja, andersom. Laat maar zitten. In ieder geval, wij zijn tot 12 uur nog bij u om uw gezelschap te houden terwijl ik wacht op de dokter. Mocht hij of zij niet meer komen, gewoon gezellig bij ons blijven. En dan doen we het in ieder geval niet voor niks.
2: Nee, dat doen we sowieso niet, hè? Luisteren nee. Heel veel patiënten mee, hè?
0: Ja, ja. Gelukkig wel. Ja. Want daar doen we het voor.
1: Zo is dat. En ook voor het verzorgend personeel. Ja, dat
2: en,
1: moet ze
2: en al over. De medewerkers in het ziekenhuis.
1: Dat zijn er ook heel veel.
2: Ja, en daarbuiten.
1: Ja.
2: Ja, daarbuiten worden er ook steeds meer.
0: Ja.
2: www.leefvoorzieken.nl.
0: Oh ja, dat moeten we ook nog doen, hè? Ja. We zijn er ook op internet.
1: Ja, en de ledenwerving hebben we nog niet gehad.
0: Ledenwerving hebben we nog niet gehad.
1: Ook zo druk eigenlijk.
0: Ik heb het to-do-lijstje moet ik nog even afvinken. Jongens, het wordt weer ingewikkeld. We gaan even naar het volgende item wat we vanaf vanaf vorige maand eigenlijk zijn gaan doen. En dat is deze. Drie dan één. Met deze keer Johnny Kraagman.
1: Ja. En dat, die zat in de groep van Earth and Fire.
0: Earth and Fire. Drie achter elkaar. Hier zijn ze.

0: plaat.
1: Ja, je hebt je mond vol, mag je niet praten.
0: Earth and Fire hadden we als 3 van 1. En,
1: nee, Johnny Kaagman.
0: Ja, oké. Okay. Johnny Kaagman. En het was een Nederlands popgroep uit de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw. En de leden waren afkomstig uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. De groep had als voornaamste bandleden Johnny Kaagman. Daar hebben we het al over. Die was harte zang. En de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. En de overige bandleden die wisselden in de loop der tijd. De nummer Seasons is een groot hit geweest in 1970. De eerste hit. En die was geschreven door Govan Ewing.
1: Was dat Louis is the One? Dat was toch de eerste hit?
0: Wil je hem nou uit laten praten? Of,
1: oh, sorry.
2: Time out.
0: Ik had het zo helemaal in mijn hoofd. Dan gaat hij zeggen van Louis is the One. Zal ongetwijfeld ook een van de eerste hits geweest zijn. Maar ik wilde dus vertellen dat Seasons geschreven is door de Golden Earring bandlid George Coeymans.
1: Oh.
0: Dat wilde ik vertellen.
1: Ja. Dat was even kwijt natuurlijk.
0: Nou, nee, je gaat er tussendoor.
1: Oh, ik ga er tussendoor lopen.
0: Dan op een gegeven moment, ja, weet je, dan...
1: Ja, dan ben je het over, ja, dan ben je de kluts kwijt.
0: Ja, nou, fijn.
1: En nu?
0: Time out. Maar goed, het waren 3 van 1. En we eindigen met het nummer van waar Johnny Kaagman nog een klein hitje mee had.
1: En, ja, een heel klein hitje.
0: Een heel klein hitje. Ja, nou ja. Ze hebben er toch 40 ermee gestaan.
1: Oh ja?
0: Ja, echt
1: okay.
0: Wel.
1: Okay.
0: Dus het is een klein hitje geweest.
1: Ja.
2: En in 73 hebben ze de Konamis de zilveren harp gekregen.
0: Ja. Ja.
1: Ook nog?
0: Ja. Ja. En de hele tijd is, ik weet niet of het dat nog is, maar is mevrouw Kaagman is voorzitter geweest van Konamis.
1: Ja, die is van Konamis inderdaad. Ja. Maar ik denk nu niet meer.
0: Daar weet ik niet of dat
1: nee, de gezondheid is niet altijd best meer.
0: Nee, iemand zat al heel lang last van Parkinson.
1: Dus ik denk niet dat dat zo nog is. Maar goed, dat was dus 3 van 1. En we gaan weer naar...
0: Wat wil je vertellen?
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Want we hebben er natuurlijk nog een paar.
0: Oh,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja, deze is van Gelano. Die vroeg aan Hotel Room Service van Pitbull.

0: Money, money, money, money.
1: Ja, aangevraagd door Ringer.
2: Mooie plaat.
1: Ja, ja, zeker. Ook is leuk om weer eens te horen. Money, money, money van ABBA. Daarvoor hadden we Shaving Cream van The Cats. Ik heb lange tijd gedacht dat het heel iemand anders was, maar het was dus van The Cats.
2: Nou ja, de stem werd natuurlijk een beetje verbasterd door Piet Veerman. Het was een beetje een dronken
1: stem. Nou ja, dat is ook inderdaad een heel ander nummer.
2: Ja.
1: En daar moet ik nog Jan Herema voor bedanken, want ik zei toen dat ik Shaving Cream wilde horen. En toen kreeg ik hem van hem doorgestuurd.
2: Nou, had jij mij ook kunnen vragen.
1: Ja, maar toen...
3: Blijft in de Janne.
1: Heb ik dat niet aan jou gevraagd.
3: Blijft in de Janne, maakt niet uit. Weet je trouwens dat de naam ABBA, dat die op de platenhoezen met B in spiegelbeeld geschreven is?
1: Ja, ja, ja. Dat is altijd zo geweest.
3: Ja, maar het is altijd jammer dat ze dat niet in het echt gedaan hebben. Of in de... Wat is dat?
2: Nou. Wat is het echt?
1: In het echt hebben ze altijd gedaan.
3: Ja, dat is moeilijk uitspreken waarschijnlijk.
1: Ja, dan denk je van, wat staat daar?
3: Ja.
1: Maar goed, de ABBA dus en Pitbull hadden we ook nog als verzoekje van Gielano. En die vroeg Hotel Room Service aan.
2: Ja, en welke sample werd er ook weer gebruikt?
1: Ja.
2: Van Rapper's Delight.
1: Oh, nou, dat weet hij dan ook weer. Ik vond het wel heel bekend.
2: Ja.
1: Allemaal. Hey, we hebben nog een verzoekje.
2: Ja, nog weer ook eentje speciaal voor jou.
1: Ja, onder andere. Ja.
2: Die wist het.
1: Ja. Nu hebben ze een Marietje er ook bij gedaan. Van wie was die ook alweer?
2: Oh, van Harriet, denk ik. Ja,
1: nee, ja, dat weet ik niet. Moet even kijken.
2: Volgens mij wel.
1: Even kijken of ik dat kan vinden.

0: Ik heb dat hier staan, maar dat is weg.
1: Oh, dat was dus niet zo belangrijk.
0: Weggerommeld. Nee!
1: Niet?
0: Nee, van
1: oh.
0: Jonna.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Ja, die dacht ook aan mij.
1: Ja, ja dus, en, terwijl ze in het vliegtuig zat gisteren.
0: Hij is ook speciaal voor de moeder.
1: Ja.
0: Staat hier ook. En voor verder ook alle luisteraars natuurlijk. Dit is, nou ja, ik zeg het maar. Donny Emery Osmond en I'm Leaving It Up.

0: Joop verslikt zich.
1: Ja.
0: Wie denkt dat is dat nou? Hé, hey, dit was Paranoid. Ook van jouw lijstje, Joop.
2: Geweldig.
0: Van Black Sabbath. Heerlijk. Ja, hè? Ja. 1971, redding is een beetje.
2: Gaat hij tegen mij? Gaat hij zeggen dat hij de Rolling Stones vindt hij hard?
0: Ja, ja, dat is... Ja,
3: het is echt een steengoed nummer dit.
0: Ja, het is echt een goed nummer. He? Ja, je hebt ook zitten genieten.
3: Voor iedereen wil ze.
0: Black Sabbath dus met Paranoid. Daarvoor hadden we de Moonlight Serenade van Glenn Miller en zijn orkest.

0: En daar weer voor hadden we een verzoekje die, even kijken, dat was, oh, dat waren die was met Mary en...
1: Mary en Marie, ah nee.
0: Marie en Donnie.
1: Marie en Donnie. Wil je nog?
0: Hè?
1: Wil je nog?
0: Jawel hoor, we gaan gewoon lekker verder. We hebben nog een verzoekje staan.
1: Ja.
0: Dat is geloof ik de laatste alweer.
1: Ja,
0: ja,
1: ja,
0: dat is de laatste.
2: Je bedoelde eigenlijk of je nog koffie wilde?
0: Nee, ik zit nog een beetje in. Oh, maar ik denk, ik ga nu geen slokje nemen, want ik moet natuurlijk even wat vertellen nog. Nee. Of dat moeten jullie doen. Maar.
2: Vertel.
0: Ik vertel niks.
1: Nee.
0: We hebben een verzoekplaat.
1: Ja.
0: En nog één. En die is ook nog van Ringer. En die wilde deze horen. En die vind ik eigenlijk stiekem heel erg leuk. In de Limburgse formatie Pussycat.
1: Kilterplechtje.
0: De drie telefonistes van DSM was dat vroeger. Ja. Ik kan nu wel zeggen, want DSM bestaat niet meer. Dus, nee. Maakt het niet uit. Mississippi, dat was hun eerste hele grote hit.
3: Flevo Verzoekplaats.

0: Going back to Indiana van de Jackson 5, waar is het maar gebleven? Le Lac Majeur van.
1: Je gaat weer de verkeerde kant op. Straks krijg je al verzoekjes van de Jacksons. Let op.
0: Ja. Okay.
2: Nou, het waren er 5, dus je mag. Je hebt nog 4 toch goed?
0: Ja, dat komt gewoon. Mij dan schelen. Nee hoor, lekker plaatje. Uit het begin van de jaren 70, even terug naar de jeugd. Le Lac Majeur van Mort Schumann zat daarvoor in Mississippi als verzoekje nog van Ranginger. Van Pussycat. En dit is de laatste vocale van deze aflevering. Distant Drums.
2: Van?
0: Jim Reeves.
2: Ja.

0: Distant Drums van Jim Reeves.
1: Nou, Jan Heerem ook weer gelukkig.
2: Dat was weer een enerverende aflevering.
0: Mooi, hè?
2: Ja, we hebben weer heerlijk genoten.
1: Ja, zonde.
0: Ja. Ja, we hebben het weer graag voor u gedaan. Ik hoop dat u ook een klein beetje genoten hebt.
1: Ik kan me niet voorstellen dat het niet genoten is vandaag.
0: Ik zou zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevoziek Omroep.
2: 24. Wat ons betreft,
0: tot de volgende keer.
2: Ja, tot de volgende keer.
1: Mazzel.
2: Mazzel.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Veel is nog

0: Onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een Handa-virusuitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en 3 van hen stierven. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. De mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip moeten nu zoveel mogelijk in hun hutten blijven. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf en ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. En de oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis opgenomen. De 81-jarige oud-burgemeester en ook advocaat van Donald Trump ligt daarom nog onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het weer nog. Rond het middaguur variëren de temperaturen van 13 graden in het noorden. Daar is het nog bewolkt tot zo'n 18 graden op de plekken waar de zon schijnt. In het binnenland ontstaan pittige buien met kans op onweer, terwijl het aan de kust droog en zonnig blijft. De maxima liggen landinwaarts rond 20 graden. Aan het strand is het wat frisser, daar wordt het 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met easy listening muziek.
2: Hallo!
3: Yeah. Is dat you?
2: Who's it?
3: Oh, Cornelius!
2: Cornelius!
3: Yeah.
2: Oh, Cornelius!
3: Listen!
2: Bye-bye!
3: Listen!
2: Yeah, man, what's up?
3: I'm in trouble!
2: Yeah.
3: My girl

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is afgelopen nacht met rode verf beklad. Ook is er het woord genocide opgeschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de verf van het monument af te krijgen. Politici veroordelen de bekladding. Premier Jette spreekt van een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Burgemeester Halsema noemt het een ongelooflijk laffe daad. Veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Cape Verde toen passagiers ernstig ziek werden, 3 van hen overleden. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen mensen besmetten. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldige staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. De toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is nog onbekend waarom de 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump is opgenomen. Vorig jaar werd hij al eens in het ziekenhuis opgenomen na een auto-ongeluk. De laatste tijd hostte hij de online show America's Mayor Live. President Trump noemt hem op sociale media een echte strijder. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Raad van State zegt begrip te hebben dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld of het wetsvoorstel genoeg steun krijgt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico onder meer op basis van inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om 3 verdachten gaat die na de bekladding op de fiets wegvluchten. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Over verdere details over de verdachten doet de politie geen mededelingen. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 van hen overleden, onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen daardoor mensen besmetten. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperatuur

0: temperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Raad van State zegt begrip te hebben dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld of het wetsvoorstel genoeg steun krijgt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico onder meer op basis van inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om 3 verdachten gaat die na de bekladding op de fiets wegvluchten. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Over verdere details over de verdachten doet de politie geen mededelingen. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 van hen overleden, onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen daardoor mensen besmetten. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

vragen om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Welkom! Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gasvrij app.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Vreemdmuziekomroep.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
2: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is?"

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van 385 naar €460. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van €60, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben negeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

volle trots, mijn borst vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel één.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De twee hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn er al 3 opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. De man die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hem wilde bedreigen of doden. Tijdens een proforma-zitting zei hij dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Begin februari werd hij in een Haags hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op een balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer 2 bijlen aangetroffen. Op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een 14-jarige jongen heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Een 40-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17, alle 3 uit Katwijk. Het gebeurde vorige week maandagavond op de kermis in Katwijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, kan de politie niet zeggen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg. Tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Je weet in deze dagen niet wat kan gebeuren morgen. En daarom moet je hamsteren en voor de toekomst zorgen. Dus gingen wij in Purmerend eens naar de veemarkt toe en kochten voor een prikkie tweedehands een eigen

Die koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Zij slaapt 's nachts op een trijpe, Louis Quinze canapé. De kattenbak op het nachtkastplank.

Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezeemd, dat is voor de motten. En dan gaat ze in het zonnetje, doedijnen en ravotten. We voeren haar spinazieslaatjes met de kolenschop. En alle oude hoeden

Wanneer er melk moet wezen, klimmen wij langs 7 trappen naar onze koefetaria en gaan een pintje tappen. Wij hebben melk in overvloed, maar weten niet helaas aan welke knop je trekken moet voor

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevoziekenhuis levert zorg. De Flevoziekenomroep levert u muziek.

Waar ga je heen, papi? En wat maakt het uit of je zegt Londen, Parijs, Kopenhagen, Amsterdam? Als je uit zicht bent, ben je weg. Een kleedkamer is overal hetzelfde. Een hotelkamer is overal hetzelfde. Eenzaamheid is overal hetzelfde. Je pakt de telefoon en je belt naar huis. Hallo, ben jij het? Hoe gaat het? Wat? Wat zeg je? Ik kan je niet zo goed verstaan, dat klinkt je stem, man. Is er iets?

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De Spaanse politie vond op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, ter waarde van ruim 1 miljard euro. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. Bij een monster truckshow in Colombia zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Zeker 40 toeschouwers raakten gewond toen een truck door een technisch mankement het publiek inreed. Het voertuig botste uiteindelijk tegen een elektriciteitspaal. De burgemeester heeft een onderzoek aangekondigd naar de toedracht van het ongeval. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand is. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De 2 hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn dan 3 andere opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het hantavirus te maken heeft. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
1: En tot zover het nieuws.
3: Het Flevoziekenhuis.

Maandag 4 mei van het jaar 2026. De dag natuurlijk van de dodenherdenking. En daar gaat de Flevo Ziekenomroep zeker ook in mee. Straks om 8 uur dan houden we zeker 2 minuten stilte. Ten nagedachtenis tegen natuurlijk voor allen die gevallen zijn tijdens de oorlogsjaren en de jaren daarna. En ook muzikaal kleden we het een beetje aan tot een 8 uur met muziek uit de jaren 40. Dit uit 42 van Jimmy Dorsey.

remember you. En dat gaan we zeker doen straks om 8 uur. Maar dit stuk muziek van 1942... gespeeld door James Dorsey. En hij was een Amerikaanse jazz- en klarinet- en saxofoonspeler. En ook het nummer I Remember You kennen we natuurlijk wel in een latere uitvoering. We gaan door 1943 met Joe Stafford. How Sweet You Are.

0: En natuurlijk ook als u wat later inschakelt, natuurlijk welkom hier bij de Flevo Ziekenomroep. Mijn naam is Leo en ik ben bij u in ieder geval tot aan 8 uur met een speciale muziekkeuze. Muziek uit de oorlogsjaren 1941, 42, 43, 44 en 45. En dit was bijvoorbeeld een stuk muziek afkomstig van Joe Stafford, How Sweet You Are. We gaan verder met Peggy Lee, hier is That Old Feeling.
1: Last night I started out happy.

we terug naar het jaar 1944 en dat met de muziek van Peggy Lee. That Old Feeling. We luisteren altijd naar de Vreemde Ziekenomroep. En straks om 8 uur zijn we 2 minuten stil. Wij gaan door met Judy Garland in The Valley.

En we gingen vanuit het jaar 1945 en dat met de muziek van Judy Garland. In The Valley was het nummer genaamd. En Judy Garland was natuurlijk een actrice, een danser en natuurlijk ook een zangeres. En dat natuurlijk ook tijdens de oorlogsjaren. Een nummer wat we zeker niet kunnen laten liggen is deze, want die is natuurlijk wel heel erg bekend van Vera Lynn. The White Cliffs of Dover. There.

En natuurlijk de White Cliffs of Dover. En dat in de uitvoering van Verlin. En dat zijn natuurlijk eigenlijk wel een beetje de klassiekers als je terugdenkt natuurlijk aan na de oorlogsjaren. En dat is natuurlijk wat we straks ook gaan doen. Vanaf 8 uur houden we 2 minuten stilte. En tot die tijd draaien we allemaal plaatjes uit de jaren 40. En dit is bijvoorbeeld afkomstig van Von Monroe en het orkest. En het nummer wat genaamd is There I

dus Frank Sinatra dus en het nummer Take Me. En met deze muziek proberen een klein beetje te onderbouwen. De tijd waar we natuurlijk naar terug gaan denken straks vanaf 8:02 gaat het dat duren. Het volgende nummer is misschien ook in een latere tijd wat bekend geworden. Een nummer gespeeld door de Mills Brothers, genaamd Paper Doll.

waren dus de Mills Brothers. Gaan we dan terug naar het jaar 1943. En dan met de nummer The Paper Doll. Vonden ze misschien toch ook wel een hele mooie. Weer een groot concert op de orkest op de achtergrond. En dan gaan we luisteren naar Margaret Whiting. Someone to Watch Over Me. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1944.

En misschien is het enige positieve natuurlijk aan de oorlogsjaren natuurlijk dat er best wel mooie muziek gemaakt werd. Bijvoorbeeld deze van Margaret Whiting, Someone to Watch Over Me. En een grote artiest is deze zeker ook, Peggy Lee, 1945. I Don't Know Enough About You.

even terug naar het jaar 1945. Dan met de muziek van Peggy Lee. And I Don't Know Enough About You. Nou, het volgende nummer, dat is heel erg bekend. Is volgens mij zelfs ook in het Duits gezongen. En dat door Marlene Dietrich. Hier is Lili Marleen. Terug naar het jaar 1940.

0: When you use my might, I'm warm again. My pack is light. It's you, Lily Marlin.
1: En het is
0: maar. It's you, Lily Marlin.
1: En ik wou zeggen, het is maandag 4 mei en u luistert naar een speciaal programma van de Flevo Ziek en Open. Natuurlijk in voorbereiding om datgene wat er zo direct gaat komen. Natuurlijk de 2 minuten stilte die we gaan houden om 8 uur. En tot die tijd draaien we even wat de muziek is uit de oorlogsjaren 1940, 41, 42, 43 en 45. En dit was dus Lily Marlin, en dat natuurlijk gezongen door Marlene Dietrich. Voor de volgende gaan we naar het jaar 1941. En dat gaan we doen met Bob Eberly. I Hear a Rhapsody.

Dat was dus Bob Everly, Heerde Rhapsody. En hij werd daarmee begeleid door de band van Jimmy Dorsey. En daar heeft hij heel lang mee samengewerkt. Voor de volgende gaan we luisteren naar Freddie Martin en Clyde Rogers. En hem wat genaamd is Tonight We Love uit 1942.

Weet je nog wel hoe jij daar stond te wachten? Het was al onverwachten hoe we beiden.

0: En je haar was nat.
1: We trapten samen in een plas.
0: Je merkte het niet eens, omdat dit moment het mooiste van je leven was.
1: Zeg, weet

Toch nog ontzettend leuk dat u erbij bent hier bij de Flevoland Omroep. Want we hebben natuurlijk net 2 minuten stilte gehouden. Natuurlijk ter nagedachtenis van allen die gevallen zijn in alle oorlogen die natuurlijk geweest zijn. En dit was even een stukje muziek van Sunny Day, Eddie Doornbos en de Millers uit het jaar 1946. Wat genaamd was, weet je nog wel, die avond in de regen. Goed, we gaan verder met muziek. Wat we als artiest van de avond hebben gekozen, dat zijn de Bachelors. Hier is Michael Rowe, Your Boat Ashore.

0: En dat waren dus de Bachelors. En die heb ik vanavond even gekozen als artiest vanavond. En dat met Michael Rowe, Your Boat Ashore.
1: Goedenavond.
0: Goed, we doen het maar even zo, want de knopjes willen niet helemaal werken vanavond. Maar goed, we komen daar natuurlijk wel uit. We gaan natuurlijk weer een regulier programma doen met Nederlandstalig, Middle of the Road. En natuurlijk ook nog een stukje artiesten vanavond. Maar laten we gewoon beginnen met Nederlandstalige muziek tot een 8:30. We blijven nog een klein beetje in de oudheid, waarom ook niet? Deze uit 1962 van de Katinka van de Spelbrekers. Oh.

0: zijn natuurlijk allemaal van die liedjes die je moeder wel eens in de keuken hoorde zingen vroeger. En dat ik toen helemaal niet wist waar dat vandaan kwam. Dit uit 1962 dus, van de Spelbrekers. En dat waren Theo Rekkers en Huug Kok. En ze zongen dus Katinka.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we gaan zo heel langzaam een beetje in de tijd richting het heden. Net waren we in 1962, nu in 1968 met Wim Sonneveld. De kat van Ome Willem.
2: De kat van Ome Willem.

0: De kat van ome Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naartoe?
1: Hey!
0: Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. Bonjour en
2: ze worden ze langzamerhand natuurlijk steeds een beetje meer bekender. Want dit komt dus uit 1968 van Wim Sonneveld. De kat van ome Willem. Goed, we gaan verder met een heel mooi nummer afkomstig uit het jaar 1971 van Saskia en Serge. De zomer in Zeeland.

Luister natuurlijk nog altijd naar de Flevoziekende omroep. En we zijn vanavond eigenlijk een uurtje eerder begonnen. Natuurlijk de aanleiding natuurlijk van natuurlijk het 4e mei. En de 2 minuten stilte die we gehouden hebben om 8 uur. En voorafgaand zijn we eigenlijk begonnen met allerlei stukjes muziek uit het jaren 40. En vanaf dat moment zijn we een klein beetje nu aan het gaan naar het heden. En we zijn beland in het jaar 1971 met Saskia en Serge. En dit was dus Zomer in Zeeland. Goed, gaan we verder met een ander plaatje. Misschien kunt u nog wel herinneren. Het Simplistisch Verbond. De heren Coat & B. Die brachten natuurlijk ook eens hun plaat uit. Die genaamd was Zoek Jezelf.

0: was muziek afkomstig uit het jaar 1975. En dat van Erik Goten en Bee, die natuurlijk samen toen het Simplistisch Verbond vormden en de platen uitbrachten, waaronder dus deze. Zoek jezelf.
1: U luistert naar de Flevo.
0: En we zijn een beetje op weg naar het heden en dat met de Nederlandstalige muziek. En waren we dus net in het jaar 1975, gaan we nu naar het jaar 1979 met Ben Kramer. Oh, luister toch.

Muziek uit 1979 en dat van Ben Kramer. Oh, luister toch. Goed, we gaan gauw door. En dat met een plaat uit het jaar 1985 van Dick van Altena. Dom diddly dom. Goed, de knopjes willen niet helemaal werken, dus doen we het maar even gewoon zo. Ik sta

0: was dus muziek afkomstig van Dick van Altena, 1985. Dom Dom, Dili Dom.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Goed, het is bijna 9:30. Dat betekent dat we zo direct toch aandacht gaan besteden aan onze artiesten vanavond. En dat zijn de heren van The Bachelors. Maar tot die tijd nog even één plaatje. En daarvoor gaan we richting het jaar 1996. En dan hadden we natuurlijk een leuke serie op de televisie. Waar natuurlijk een aantal dames in speelden die ook aardig konden zingen. En dat waren Linda, Rose en Jessica. En die brachten de plaat uit. En zo vaak werd ook nog een hit. Het nummer Ademnood.

En zo doe je dus mee in een of andere televisieserie. En dan breng je ineens een plaat uit en dan wordt het ook nog een succes. En zo deden Linda, Roos en Jessica dat in 1996. Ademnood inderdaad. Goed, het is ondertussen ruim 8:30 geweest. Hoogtijd dus voor onze artiesten vanavond. Even snel heb ik een groepje uitgekozen met de naam The Bachelors. En we gaan daar drie nummers van draaien. Te beginnen met My Foolish Heart.

omdat het natuurlijk vanavond een beetje een speciale avond is, heb ik even heel vluchtig gekozen voor een groep met de naam The Bachelors. En dit was het nummer Diamonds Are Forever, wat natuurlijk ook vertolkt is door niemand anders dan Shirley Bassey. En natuurlijk in verband met de James Bond film die in het jaar 1971 is uitgebracht. En The Bachelors, dat was eigenlijk een Ierse popgroep die in 1957 is opgericht in Dublin als de Harmony Chords, een mondharmonica trio. In 1959 traden ze in een speciale uitzending op van de Ed Sullivan Show, dat in Dublin, en ze gingen verder als vocal ensemble. Met het lied Diane in 1962 scoorde ze een nummer 1 hit in Engeland en nummer 10 hit in de Verenigde Staten. En tussen 1963 en 1967 scoorde de groep 17 top 40 hits in het Verenigd Koninkrijk. In 1957 werd dus de groep opgericht dus als een mondharmonica trio. En daar een monicoorts opgericht door Jan Stokes en de broers Conlit en Declan Klusky. En nog ditzelfde jaar traden ze dus op in dat Archbishop Byrne Hall in Dublin. Tegen het einde van het jaar 1958 waren ze dus op de radio te horen in het thuisland. Nou ja, het verhaal gaat natuurlijk heel lang verder. Ze hebben natuurlijk heel lang nog gespeeld. En als ik het een klein beetje zo bekijk, heeft dat geduurd tot aan 1984. Dus best wel wat jaren. En ik noemde het net al even. Ze hadden dus een hele grote hit in het begin van de jaren 60. Met het nummer Diane.

0: En ik kan eigenlijk niet anders zeggen dat het gewoon een heerlijk nummer is van The Bachelors, onze artiesten vanavond. Diane.
1: Flevo, zieke omroep.
0: Goed, we zijn natuurlijk straks een beetje geëindigd met het jaar 1995. En dat mag gelijk een hele grote sprong maken naar de hitparades van vandaag, want daar hebben we nog helemaal geen aandacht aan besteed. Een groepje is hopelijk wel een beetje te beluisteren, namelijk Dave and Terms. En dat nummer is genaamd The Rain Dance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: Nine brown eyes.
1: En dat was Dave and Tams and Rain Dance. En ja, de regendans, dat deden natuurlijk de Indianen vroeger om een beetje de regen te krijgen. En misschien heeft het hier ook wel een klein beetje geholpen, want ja, we hebben behoorlijk wat last van de droogte. Ja, als je dan dit soort muziek beluistert en je vergelijkt dat dan wat er tegenwoordig beluisterd wordt of gemaakt wordt, ja, het verschil is dan eigenlijk wel heel erg groot. Het is maandag, en een speciale maandag, 4 mei herdenkingsdag. Dit zijn de mama's en papa's.

0: De dag dat je niet kan vertrouwen, dat zingen ze dan zo ongeveer. Maar wij doen natuurlijk in ieder geval ons best om er iets moois van te maken. Zo op het eind van de avond op het programma Los Verband. Dat met de muziek van de mama's en de papa's.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En voor de volgende gaan we naar het jaar 1976 met Cotton Lloyd en Christian. I Go To Pieces.

dat een beetje uit de categorie eendagsvliegen. Het zijn van die groepjes die één keer een grote hit hadden en daarna nooit meer wat lieten horen. Cotton Lloyd en Christian en dat nummer genaamd I Go To Pieces. Laten we het eens hebben over Taylor Swift. Die heeft tegenwoordig haar beeldmerk laten registreren, zodat mensen daar niet meer met AI overweg mee kunnen. Maar gelukkig, ze maakt ook nog steeds muziek. Een van de laatste plaatjes is deze: The Fate of Ophelia.

is muziek afkomstig van Taylor Swift. Ooit is begonnen natuurlijk als gewoon country zangeres. En tegenwoordig is ze gewoon heel erg populair. En volgens mij heeft ze er ook al heel veel geld mee verdiend. Goed, ik kijk naar de klok. Het is ondertussen bijna 5 minuten voor 9 uur. En ik luister altijd naar de Flevo Muzieken nummer op. En voor de volgende gaan we naar het jaar 1992 met Charles en Eddie. Would I Lie to You?

lekker plaatje dat afkomt van Charles en Eddie. Would I Lie to You? En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1992. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat we even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws. En dat doen we even met een stukje instrumentale muziek uit het jaar 1960 van Doe en Eddie. En dat is genaamd Jazam. Blijf luisteren, want ik kom allemaal zetten. Ik ben weer terug met onze artiest van de avond. En dat zijn nog altijd The Bachelors.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Zojuist hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo was op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Sudan en Congo. Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn 2 mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband?

heerlijk plaatje. En dat afkomstig van ene meneer Danny Kenzie en de Smoke Mountain Rain. Goed, we gaan even nog één plaatje doen. Voordat we zo direct gaan luisteren nu naar de klassieke muziek. En dat ene plaatje, dat is afkomstig van Shelley Lawson. En die zingt dan ook Grandma's Window.

0: said to me.
1: Dat was even onze country muziek voor vanavond. Shelley Lawson en Grandma's Window. Het is ondertussen 21:58, dus hoog tijd voor klassieke muziek. Ik heb een stuk uitgekozen van Ludwig van Beethoven. Symfonie nummer 7 in A, opus 92. Het Allegretto, en dat wordt gespeeld door het Philharmonia Orchestra.

0: dus een stuk gespeeld door het Philharmonia Orchestra onder leiding van Kurt Zanderling. Een compositie van Ludwig van Beethoven. Symfonie nummer 7 in A, opus 92. En Allegretto, en daar een stuk in ieder geval van. En bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Ja, luister dan ook naar de Flevoziekenomroep. Op de zondagmorgen tussen 10 en 12, daar zit collega Arie Oberendorf op deze stoel. En die weet er ook echt van alles over te vertellen. En uiteraard, hij draait de mooiste stukjes muziek.
1: Flevoziekenomroep.
0: Goed, we zijn in ieder geval toegekomen aan ons laatste onderdeel voor vanavond. En dat heb ik een beetje easy listening muziek genoemd, want dat zijn natuurlijk een beetje de plaatjes die kunnen voorbij komen in een poging wat te gaan slapen straks. Maar wacht er in ieder geval even mee tot aan 10 uur, want dan kunnen we nog even lekker luisteren. Gaan we beginnen met de muziek van de Eagles. Hier is de New Kid in Town.

0: En als u toevallig zit te luisteren in de FZO-map, moet ik zeggen, dan ziet u misschien wel dat het een beetje fonetisch is geschreven. De Eagles. De New Kid in Town in ieder geval. Afkomstig uit het jaar 1977. En dat is natuurlijk als onderdeel van de East Listening muziek is die we nog even draaien tot aan 10 uur.
1: U luistert naar de Flevomuziekenomroep met Easy Listening muziek.
0: En we zijn natuurlijk vandaag eigenlijk begonnen met hele oude muziek uit de jaren 40. En daarna zijn we een beetje met sprongetjes doorgegaan naar het heden van vandaag. We gaan nu weer even terug naar de jaren 60 met Jewel Atkins. Hier is The Birds and the Bees. Let me

0: Nederlands noemen dat natuurlijk de bloemetjes en de bijtjes. Maar in het Engels noemen ze dat de birds and the bees. En daar is ook de song Jewel Atkins over. En dat ergens in de jaren 60.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, we zijn nog een beetje bezig met easy listening. En net als toch een aardig klein beetje de tempo erin. Dus weet je wat, we gaan het even een beetje rustiger aandoen. En uiteraard, het gaat er over de liefde, want zo gaat het heel veel met liedjes. En that's what love is all about, gezongen door Michael Bolton.

0: En hebben we gezongen door niemand anders dan Michael Bolton. And that's what's love all about. Jawel.
1: Dit is de Flevo.
0: We zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening muziek. En vandaag staat toch een beetje de oude muziek in de belangstelling. Dus waarom gaan we er niet gewoon lekker mee door? Zoals deze met Phil Phillips and the Twilights. The Sea of Love.

0: Even lekker ver terug in de tijd met Phil Phillips en The Twilights en The Sea of Love. En misschien de mensen die het ook wel kennen in de uitvoering van Tony Trippers.
1: Flevo, zieken omroep.
0: Ja, het brengt allemaal vandaag een klein beetje anders. Dus ik moet wat handelingen doen om de geluidjes tevoorschijn te toveren. Maar dat doen we het uiteraard graag. Dit is een Romantica van Ken Dodd.

0: Heerlijk stukje muziek van Ken Dodd en Romantica. En deze Ken Dodd was eigenlijk een, buiten een zanger ook een acteur, een entertainer, maar hij was ook buikspreker. Dat was heel bijzonder natuurlijk. Dan pak je natuurlijk wel een beetje het begin van de vorige eeuw ondertussen, want zo ver is die plaat misschien al terug. Door met Robert Coulet, You're Breaking My Heart.
1: You're breaking my heart, 'cause you're leaving. You've fallen for somebody new. It isn't

0: Robert Coulet, weet je deze beste man. You're breaking my heart. En deze Robert Coulet was eigenlijk afkomstig uit het Frans-Canadese.
1: Blijf wel ziek, omroep.
0: En we blijven nog even lekker rustige muziekjes draaien. Ik denk dat we nog misschien twee kunnen doen. Wat misschien een beetje krap, maar goed, we gaan ons best doen. Afkomstig van Nick Palmer is dit. You're the only real thing.

Nick Palmer is dat een You're the Only Real Thing. En dan maakt de tijd bijna 10 uur. Dat ik het wel echt het moment is aangekomen voor mij om afscheid van u te moeten gaan nemen. Op de eerste plaats wil ik natuurlijk heel veel beterschap te wensen. Probeer in ieder geval het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. Morgen zitten Fred en Arend hier natuurlijk weer. En morgenavond natuurlijk Jan en Truus. En mogen God, het wordt het programma nog een keer herhaald. We gaan eruit met Tom O'Dell en Real Love. En daarmee zeg ik, welterusten.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Rusland kondigt een eenzijdig staakt-het-vuren aan voor 8 en 9 mei rond de dag van de overwinning. Oekraïne waarschuwt voor vergelding.

0: bij aanvallen. Zelensky noemt het voorstel niet serieus en zegt niets officieels te hebben ontvangen. Rusland herdenkt 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. De douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een toiletruimte, verstopt in een bakje in een prullenbak. Een reiziger meldde de dieren, waarna een blauw-zwarte kikker werd gezien. Later werden er meer ontdekt. De kikkers waren vermoedelijk in Nederland gekocht en bedoeld voor smokkel naar het buitenland. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan, als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Sudan en Congo. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Een Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed, is positief getest op het hantavirus. Dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. Drie anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. De bevrijdingsvluchten van de luchtmacht langs de festivals op Bevrijdingsdag gaan gewoon door, dat meldt een woordvoerster. Er wordt gewoon vanaf Geelse Rijen gevlogen. De basis werd vanmiddag kort ontruimd door een verdachte situatie, waardoor voorbereidingen stil lagen. Inmiddels is er geen dreiging meer en gaat alles volgens planning verder. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Rusland kondigt een eenzijdig staakt het vuur aan voor 8 en 9 mei rond de dag van de overwinning. Oekraïne waarschuwt voor vergelding bij aanvallen. Zelensky noemt het voorstel

0: niet serieus en zegt niets officieels te hebben ontvangen. Rusland herdenkt 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevolzieken Omroep met Easy Listening Muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo.

0: U luistert
1: Dit is
0: naar de
1: VNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. De Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed, is positief getest op het hantavirus, dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. Drie anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. De bevrijdingsvluchten van de luchtmacht langs de festivals op Bevrijdingsdag gaan gewoon door, dat meldt een woordvoerster. Er wordt gewoon vanaf Geelse Rijen gevlogen. De basis werd vanmiddag kort ontruimd door een verdachte situatie, waardoor voorbereidingen stil lagen. Inmiddels is er geen dreiging meer en gaat alles volgens planning verder. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noorden kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

prijsvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Het Flevoziekenhuis levert zorg. De Flevozieke Omroep levert u muziek.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Dankjewel.
1: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
2: U luistert naar de Flevo.

een goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.
1: Te stil op straat, het is anders.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. 1 persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo.